lokale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: uit Noordoost-Friesland.
1: Dit is RTV NOF.
2: Let me say the sense, baby.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Nou verhaal je, ben je klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Hij is turbo en
7: het is toch turbo en net?
6: Nou even serieus, alle hier ik

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: van Dwarp ontstijd.
1: RTV NOF.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
9: en Opel.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Peppe. Mike, ik bij Bab op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
18: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
2: Ik ga eens turbo en
14: Ik is toch turbo en net?
19: Nou, even serieus. Alle hier

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Het is hier eens koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Bosch.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.
0: RTV NOF.
2: Ekkien met Slavier, Srusterveen en Reitsem.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden
8: en verkopen
7: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. 2 Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. 2 weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel, in Den Bald.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
14: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
15: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
19: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
1: RTV NOF Waarberjocht.
2: Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden
8: en verkopen
7: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
15: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenthart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
18: tdnoord.nl
19: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
20: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
24: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl
26: Bakken. Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
26: Baasmazitcomfort.nl
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Boort.
30: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
31: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
32: Oh, jerk! Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
33: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
34: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De gemeente Noord-Friesland wil op een ijsje in. Nee, de verkeersveiligens van de Dokkumerwei tussen Dokkum en Wetsers. Onleiding is een rige ongelokken dit jaar, waarbij het meerdere auto's in de sleet bedaren. Jeder voelde op de diek ook een dierlijk slachtoffer. Gemeentebelangen vregen toen juni de rietsgeerkomsten om te denken van de situatie. Neffens wethouder Gerda Bos waren er al jarenlang geregeld eenzijdige ongelokken op het dik. Op korte termijn wil de gemeente onder andere zien naar betere beleiding en extra reflectorpijlen. Op langere termijn volgt een wijdwijdiger onderzoek naar de dik en de maximumsnelheid van 80 km in de uren. Ook andere dieken boppen Dokkum worden daar in mijn naam. Wegen, zwaarig verkeer en leefberens. Dat binnen enkele onderwerpen der RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook andere onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vregen de streekomroep op inwoners van Noordoost-Friesland om mij te denken via het RTV NOF Streekpanel. Dus je hebt een nieuwe vragenlijst online die elke nieuw om je aan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke die niet lid is van het streekpanel kan de vragenlijst invullen. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben tongensdag officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, yield inzamelen en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer green, nieuwe waterstaatstijlen en extra ruimte om te badgen. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishow voor Van Thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verroren in een griene blattersomjouwing. Voor de vernijing waren onder andere een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squadplein werd ook gebruikt door de voor- en nijskwalske opvang van Bennecentrum Twiesel.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
3: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik. Bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bullerum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat is zo, jong?
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
1: en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en heu.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus. Allie

0: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
1: Keukens en kasten op maat.
2: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
4: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.
8: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
9: Jan Koeks voor jou, met Janzelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks for You, dat is catering.
11: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Cooking because we love it. Jan Koeks for You, dat is catering.
12: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens, daar is het lekker eten.
13: Marinus Keukens?
12: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
14: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
17: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
18: Mij Doeken Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data.
13: alles binnen bereik.
19: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
16: WOQS.nl.
20: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het AZC in Burgum had al aan de sneun de dwarren iepene van de landelijke Open AZC-dag. Besiekers koenen in de kunde komen met bewenners, meiwerkers en vrijwilligers van de opvanglocatie. Besieker Kira wen het dichtbij, maar wie nog nooit jij er in het AZC West?
2: Zo dichtbij eigenlijk woon je en toch weet je niet altijd wie je mede-inwoners zijn.
1: In het AZC worden ook activiteiten organiseren van jongeren. Bewenner Holly zet hem daarvan in.
3: De meeste kinderen, ze blijven altijd thuis. Ze maken geen vrienden en zo. En soms, daar gaan we voetballen, daar gaan we volleyballen. Tijd van vakantie gaan we naar Walibi. We doen nog meer activiteiten om iets te doen. Niet gewoon thuis blijven en dan dat ziet.
1: De Open AZC-dag voelde het hier geer mij de Nationale Burendag. In Friesland dienen ek opvanglocaties in Beetse Zwerg, Drachten, Sint-Anne en Snitsmij. Autobedrijf Boersma in Walterswoord had al een sneun het 50-jarig jubileum viert. Het familiebedrijf begon in een oude pleats onder Vawai en groeide uit naar een autobedrijf met zowel workplaats, showroom en ek bergingsactiviteiten. Pieter en Geertje Boersma die lijnen de basis van het bedrijf.
4: Wie net makkelijk, maar die sprong hebben we weg en de wafels zijn het wordt niks, maar het resultaat is er.
1: Sint-Wurdag stiert zo'n Kees onder het roer. En ik de tredde generatie helpt om mij en wil het bedrijf letter graag overnemen.
5: We doen het misschien al. Vroeger, maar zei het met al, als band waren we er nauw bij betrokken. En mijn ouders zijn er nog nauw bij betrokken. En ook komen ze jeugd en die ben er ook nauw bij betrokken. En dat is gewoon fantastisch mooi dat we het misschien al een dwang kennen.
4: We staan er altijd van. We zijn er altijd van. Zowel zakelijk als privé.
1: Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Hebben ze echt een pauze? Een joentje naar je theater? Komt nog wel eens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed Shen of Jerry kennen, komt een theaterjoen mij heel wat meer uitdagings. Om haar te meten te komen, wie er dit weekend in Dokkum een speciale vaststelling van haar organiseren van het stik De Zonnekoning. En dat klinkt dan sa.
6: Ik zal ook meteen even mijn andere stem opzetten, want hij praat namelijk niet zoals ik praat, maar hij praat sa. Ik ben Piotr.
7: Als Julius binnenkomt, zegt Julius kom binnen. Hij steekt zijn handen wijd in de lucht voor jullie applaus. Hè? Want hij is een beetje mannetje die wil applausen. Dan beschrijf ik dat gewoon. Ik zeg gewoon, hij steekt zijn handen opzij. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld.
1: De Jeddes Blinde Talk Hilbert Geerling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Vanmiddag blijft het in westelijk helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
9: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
4: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
3: Oef,
4: je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
3: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
4: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Het is hier geen spruit koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, Perlof schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Bendeleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Agoeie, rijtsieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja,

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
9: Ik vind het zo spannend.
10: Hij is turbo, hè?
9: Ik is toch turbo, hè?
8: Nou, even serieus. Alle Jericho

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis. In het Belgische Ierichem, een dorp ten westen van Brussel, zijn een vrouw en haar dochter dood aangetroffen. De zoon is aangehouden. Patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online omgeving. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland. Dat leverde daar 25 miljoen euro extra op. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Het is ineens koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
10: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
14: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
23: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
29: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
30: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Tromeestje maar in beheining.
32: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
29: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.
33: Peppe. Mag ik ook bij Beb op de stoel?
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
33: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Autobedrijf Boersma in Walterswold had al een sneeuw het 50-jarig jubileum viert. Het familiebedrijf begon in een oude pleats onder Fawai en groeide uit naar een autobedrijf met zowel workplaats, showroom en ek bergingsactiviteiten. Pieter en Geertje Boersma die lijnen de basis van het bedrijf.
2: Wie net makkelijk, maar die sprong hebben we weg en de wafels zijn het wordt niks, maar het resultaat is er.
1: Sint-Wurdag stiert zo'n Kees onder het roer. En ik de tredde generatie helpt om mij en wil het bedrijf letter graag overnemen.
3: We doen met z'n allen. Vroeger met mijn al winnen we als band winnen we er nauw bij betrokken. En mijn ouders zijn er nog nauw bij betrokken. En ook komen we eens jeugd en die ben er ook nauw bij betrokken. En dat is gewoon fantastisch mooi dat we met z'n allen dwang kennen.
2: We staan er altijd van. We zijn er altijd van. Zowel zakelijk als privé.
1: Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Hebben ze echt een pauze? Een joentje naar je theater? Komt nog wel eens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed Shen of Jerry kennen, komt een theaterjoen mij heel wat meer uitdagings. Om Harren te meer te komen, wie er dit weekend in Dokkum een speciale vaststelling van Harren organiseren van het stik De Zonnekoning. En dat klinkt dan sa.
4: Ik zal ook meteen even mijn andere stem opzetten, want hij praat namelijk niet zoals ik praat, maar hij praat sa. Ik ben Piotr.
5: Als Julius binnenkomt, zegt Julius kom binnen. Hij steekt zijn handen wijd in de lucht voor jullie applaus. Hè? Want hij is een beetje een mannetje die wil applausen. Dan beschrijf ik dat gewoon. Ik zeg gewoon, hij steekt zijn handen opzij. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld.
1: De Jeddes Bline Talk Hilbert Geerling. Het AZC in Burgum had al aan de sneeuw de dwarren iepenen van de landelijke Open AZC-dag. Bezoekers konden in de kunde komen met bewenners, meiwerkers en vrijwilligers van de opvanglocatie. Bezieker Kira wende dichtbij, maar wie nog nooit Jedder in het AZC West?
6: Zo dichtbij eigenlijk woon je en toch weet je niet altijd wie je mede inwoners zijn.
1: In het AZC worden ook activiteiten organiseren van jongeren. Bewenner Holly zet hem daarvan in.
7: De meeste kinderen, ze blijven altijd thuis. Ze maken geen vrienden en zo. En soms, daar gaan we voetballen, daar gaan we volleyballen. Tijd van vakantie gaan we naar Walibi. We doen nog meer activiteiten. Met iets doen. Niet gewoon thuis blijven en dan dat ziet.
1: De Open AZC-dag voelde het hier geer mij de Nationale Burendag. In Friesland dienen ek opvanglocaties in Beetse Zwerg, Drachten, Sint-Anne en Snitsmij. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: TD Noord verkeert het ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jester Nijtsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Zaken goed bijhouden. Haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot. Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Het is geen inspruit koud in je huis.
6: Ja, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit purr of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
18: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
22: Autoskeer? En bepaalt dienverzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
24: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mij in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: 3 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 5 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Marum is dit weekend een 26-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen betrapen op het rieden waar een ongeldig verklaren rietbewijs. Tijdens een controle op de A-Zoan die blieken dat zijn rietbewijs ongeldig wie. De man kreeg een procesverbaal en ook een waskorging. Als er nog eens betrapen wordt, kan zijn auto in beslag genomen worden. Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Hebben ze ook een pauze? Een joentje naar je theater? Komt nog wel eens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed Shen of Jerry kennen, komt een theaterjoen mij heel wat meer uitdagings. Om haar te meten te komen, wie er dit weekend in Dokkum een speciale vaststelling van haar organiseren van het stik De Zonnekoning. En dat klinkt dan sa.
2: Ik zal ook meteen even mijn andere stem opzetten, want hij praat namelijk niet zoals ik praat, maar hij praat sa. Ik ben Piotr.
3: Als Julius binnenkomt, zeg ik, Julius komt binnen. Hij steekt zijn handen wijd in de lucht voor jullie applaus. Hè? Want hij is een beetje mannetje die wil applausen. Dan beschrijf ik dat gewoon. Ik zeg gewoon, hij steekt zijn handen opzij. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld.
1: Doe jij dus Blinde Talk Hilbert Geerling. Autobedrijf Boersma in Walterswoord had al een sneeuw het 50-jarig jubileum viert. Het familiebedrijf begon in een oude pleats onder Fawai en groeide uit naar een autobedrijf met zowel workplaats, showroom en ek bergingsactiviteiten. Pieter en Geertje Boersma die lijnen de basis van het bedrijf. Het
4: was net makkelijk, maar die sprong hebben we weg en de wabelen zijn, het wordt niks, maar het resultaat is er.
1: Tjentwurdig stiert zo'n Kees onder het roer. En ik de tredde generatie helpt om mij en wil het bedrijf letter graag overnemen.
5: We doen met z'n allen. Vroeger luisterde mij al wie we als band wie we er nauw bij betrokken. En mijn ouders zijn er nog nauw bij betrokken. En ook komen we jeugd en die ben er ook nauw bij betrokken. En dat is gewoon fantastisch mooi dat we met z'n allen dwang kennen.
4: We staan er altijd van. We zijn er altijd van. Zowel zakelijk als privé.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als er een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Het is hier geen spruit koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
10: Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
14: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef, ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
14: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. Mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
18: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
10: Jan Cooks for You, met Janzelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nijtsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: NV-NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Ah, goeie. Rijtsieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Het is hier eerst koud in je huis.
14: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
16: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Dromeesje mij in beëining.
26: Maar gewoon CA Plus, een certificatie.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: van het streeknijs van RTV NOF. In Marum is dit weekend een 26-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen betrapen op het rieden waar een onjeldig verklaren rietbewijs. Tijdens een controle op de A-Zoan die blieken dat zijn rietbewijs onjeldig wie. De man kreeg een procesverbaal en ook een waskorging. Als er nog eens betrapen wordt, kan zijn auto in beslag genomen worden. Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Hebben ze ook een pauze? Een joentje naar je theater? Komt nog wel eens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed Shen of Jerry kennen, komt een theaterjoen mij heel wat meer uitdagings. Om haar een temiette te komen, wie er dit weekend in Dokkum een speciale vaststelling van haar organiseren van het stik De Zonnekoning. En dat klinkt dan sa.
1: Ik zal ook meteen even mijn andere stem opzetten, want hij praat namelijk niet zoals ik praat, maar hij praat sa. Ik ben Piotr.
2: Als Julius binnenkomt, zeg ik, Julius komt binnen. Hij steekt zijn handen wijd in de lucht voor jullie applaus. Hè? Want hij is een beetje een mannetje die wil applausen. Dan beschrijf ik dat gewoon. Ik zeg gewoon, hij steekt zijn handen opzij. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld.
0: De Jeddes Bline Talk Hilbert Geerling. Autobedrijf Boersma in Walterswoord had al een sneeuw het 50-jarig jubileum viert. Het familiebedrijf begon in een oude pleats onder Fawai en groeide uit naar een autobedrijf met zowel workplaats, showroom en ek bergingsactiviteiten. Pieter en Geertje Boersma die lijnen de basis van het bedrijf. Het
3: was net makkelijk, maar die sprong hebben we weg en de wafelen zijn het wordt niks, maar het resultaat is er.
0: Tjentwurdig stiert zo'n Kees onder het roer. En ik de derde generatie helpt om mij en wil het bedrijf letter graag overnemen.
4: We doen dat met z'n allen. Vroeger, maar zei het met me al, winnen we als band winnen we er nauw bij betrokken. En mijn ouders zijn er nog nauw bij betrokken. En ook komen we jeugd en die ben er ook nauw bij betrokken. En dat is gewoon fantastisch mooi dat we met z'n allen dwang kennen.
3: We staan er altijd van. We zijn er altijd van. Zowel zakelijk als privé.
0: Ontzaf hier het streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-44-12-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
5: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl. Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij €900.000 hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
12: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord uit Jesternaidjerk.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
18: 3 jaar garantie.
19: We want more. We want more.
18: 5 jaar garantie.
19: We want more. We want more.
18: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: Nee, Koster. Else Manje de Jong. Van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer met René Koster.
1: Ja, het had zo'n hoerenwest, dus tiet op de manjoen om te praten in een goed peteerd mij de gast van de week. En dat is Frederike Kleefstra dit keer. Welkom, Frederike.
2: Dankjewel.
1: Mooi dat je er bent. Ik heet hier die onkundige als de jongeres, Frederike Kleefstra. Klopt het dat? Viel die vooral jongeres?
2: Ik denk dat ik wel meer dingen mezelf nemen kan. Ik heb altijd gewoon aan het werk geweest, maar daarnaast heb ik altijd zongen. Dus het zijn meer dingen die het wel op mij van toepassing binnen.
1: Zeker, en die komen jongelijk onder water. Maar best in het vaste plak jongeres, of doof ze het daarvoor, dan krijg ik weer te min?
2: Ik denk dat ik dat voor te min doch. Maar ja, dat is wie altijd een beetje heel omheel, zeg maar.
1: Oké. Nou ja. Ik vreeg het, omdat er ben ik zangeres en Griet Wiers, maar hebben we hier bijvoorbeeld ik een keer gehad, die is jongeres, punt. Die deed eigenlijk allerlei oren dingen.
2: Ja.
1: Die ik taxichauffeur, dan weet ik het wat alweer.
2: Ja.
1: Maar in het vaste plak, jongeres.
2: Ja.
1: En bij die twijfel ik daar even over. Van, ja, jongens zijn meer in de marge neist dat ze allerlei oren dingen docht. Of is het toch, ik ben jongeres en daarnaast doe ik nog een peer orenzaak.
2: Het had altijd wat in de likweg geweest. Ik heb altijd ontwerp geweest en ben gekregen en ik zong. Dus dat we ongeveer beide lieken volle.
1: Ja, maar voor de boetewacht, de meesten die het herkennen, dat veel haast al je vanwege het jongen wezen.
2: Dat zou kennen, ja. Ja, van, als ze mee van de radio kennen, is het via het jongen.
1: Ja, ja. Ja. Dan zullen we eens bij het begin beginnen.
2: Ja.
1: Hoe bist u in die jongerij te langen gaan?
2: Ik zong op een legerskwal al. Ik zit bij Roel Bergsma op basiskwal in Terhenne.
1: Bekende dame.
2: Ja, en die maken elke keer een revue. En die in allebei nog mij. En daar zongen wij ook altijd. En we zongen thuis, een protte.
1: Maar dat jongen, dat ben nog wel. Ik bij de I-musical en zij op skwallen. Maar zij is bij die het shitje ik planten van het jongen.
2: Ja. Ja, en ik wil van thuis, want wij zongen thuis ik. En door naar de basiskwallen, naar de middelbare skwallen in Leuwarden. Daar heb ik een paar keer mee in onze cabaretvoorstellingen. En toen kwam de Vereniging van Friese Volksmuzikanten Tjochjoen in Oenscherk. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
1: Ja, maar dat maakt een hele grote stappen, maar ik moet nog even naar het show en thuis.
2: Ja.
1: Wie dat om het harmonium heen en ja, dan geestelijke lieten of zo?
2: Net beslist geestelijke lieten, maar ik ben opgegroeid met klassieke muziek, bijvoorbeeld waar een proto draait bij ons.
1: Oké. Okay.
2: En mijn oudste twee zussen die spelen in kerken, dus we hebben een harmonium thuis. En mijn broer speelde gitaar en er stond een accordeon. En op een gegeven moment kwam er een piano. En toen mijn jongste zus en ik heb de pianoles gewoon. En zo ging dat.
1: Maar dat opgroeien tussen de klassieke muziek. Griep je dat als band dan vond dadelijk al? Of
2: nee.
1: Denk je, wat is het voor oude meeske muziek? Daar hou ik helemaal net van.
2: Nou, ik doe het zo nog thuis. Wanneer voel ik dat net zo volle ongeluk. Maar dat kwam letter pas.
1: Oké.
2: Ja.
1: Maar kennelijk had dat doel misschien al wel wat dingen. Dat altijd letter dan weer waarom komt. Dat je, ach jee, ja.
2: Ja.
1: Ik vind het volle mooier dat ik tocht of zo.
2: Ja, dat zullen we kennen. Ja.
1: Want er wist verder gewoon van de Beatles en de Stones. En
2: ja,
1: de muziek, die,
2: ja, zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar die muziek die Stansjongen moest op skwallen, dat weer we volle braver, stel ik mij zo voor, of niet?
2: Maar bedoel ze op basiskwallen?
1: Ja?
2: Dat weer wel.
1: Roel Bergsma
2: maar
1: direct
2: ja,
1: al
2: maar Roel Bergsma, zijn dochter, Gelske, die maken de muziek en die spelen dan ik op, die begeleerde u ze op een piano. En Roel Bergsma weer wel in je van die de dingen die het spelen in het gebied of in het terrein en omstreken, dat pakte hij ik wel om, zeg maar. Hè? Dus die week wel wat kritisch op dingen. En daar gingen wij dan naar Veskezoer.
1: Dit weer net zo, maar wat ze hielden, die vaak door gewoon een algemene musical en die studeren.
2: Nee.
1: Dit weer echt skreun van de situatie in het dorp.
2: Ja.
1: Ik mij pikante aardigheden
2: dat,
1: uit het dorp die erin verburken waren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En toch toen ik van dit wil ik letter qua beroep ik dwaan.
2: Nee. doe net.
1: Nee? Nee. Het podium lutst net of zo?
2: Nee, dat ik doe helemaal geen erg in. Wij winnen er al wend dat wij elke keer op het podium die revue spelen. Want dat is zo. Wij wisten het beter.
1: Nee, maar dat ken ik met Schutter, dat had je dat dan doggen, dat je denkt, maar dit vind ik zo mooi, ik wil nooit weer wat op.
2: Ja, nee, dat hier, ik doe helemaal net. Nee.
1: Dus naar squallen, wat leren, studeren.
2: Ja.
1: En toen kwamen de Tjongjong.
2: Ja, de Tjongjong, ja.
1: En hoe rekkenst u daarbij belutsen?
2: Ik denk, nou, want dit is al zo lang lien. Ik denk via Jan Ottevanger en Anne Kalma en de... Daar koest al mooi doen. Dus toen heb ik een keer mooi dingen.
1: En dan een paar keer oefen je en dan jongen.
2: Ja.
1: En in het Friesk?
2: In het Friesk.
1: Want dat leidde ik het beste.
2: Ja.
1: Hoeveel soort jongelui in die tijd had ze dan ik wat zongen, dan moest dat in het Engels.
2: Ja, nee, dat hier ik net zo bot. Nee.
1: Nee. Toen kon ze gewoon daar in die eigen gong. En bist toen ontdutsen? Ontdekt?
2: Nou, ik leer dat Peter van Zwaar, die begeleerde mij, doe al dat weer doe ook al de grieze vogel. En doe zei Jan Ottevanger, want die weer daar ik altijd bij. Hij zei, dit maar we opnemen. En die werken bij Omroep Friesland. Dus toen hebben we het voor het eerst in jongetje 88, denk ik, hebben we het opnaam bij Omroep Friesland.
1: Ja, ik denk, hoe lang zo het hoor je voordat het begrip grutte grieze vogel valt? Ook het zelf net neem. Nou ja.
2: Je
1: rit al. Want het had natuurlijk heel bepalend geweest.
2: Ja.
1: Maar ik wil even erop praten. Maar voor die peermeesken die het net weten wat het is. Even een liedsfragmentje.
2: Oké. Okay.

0: Ja, zeg maar even een fragmentje van de Gruttegriese Vogeldaaldrijven muziek die zo uitzocht hast, maar dit hier ik er zelf even bij uit, ziekje litten, terug wieger die de techniek docht. Om toch even te illustreren, waar hebben we het over? Dit is een klassieker. Op het moment dat ze het opnaamst, hier toen al terug van, dit is wel een heel bijzonder veske.
1: Ik zelf net, maar dat waar wel zijn doe bij die opname. En dat zou van, nou, dit, Jan Attevanger zou doen van, nou, dit wordt een hit. Maar dat hier ik helemaal net zo in de gaten. En nou ja, doe waar dat draait. En doe, daar kwam een heel soort vraag naar bij Omroep Friesland. En ik om dat verjaarde te laten. Dus op een gegeven moment, na een ontleerde letter, hebben we het op cd zetten.
0: Ja, maar er waren een soort om. Want op een of andere manier rekent het meest. En het is de combinatie, denk ik, van de tekst en van de muziek die je meeneemt. En zelfs de wijze waarop het stoort jongst. Maar ik het arrangement. Het is gewoon een prachtig geheel. Dit nou, wat is het, 40 jaar na dato. Nog altijd goed in het gehoor leidt. Bist er ooit achterkwam wat nou het geheim van dit noemer weer?
1: Nou ja, ik denk wel dat ze het een beetje samenvast. Hè? Dat is de combinatie van de tekst en de muziek en de zang. Maar het is vooral, het meesten ik was vregen, maar het is ik vooral dat meesten hun eigen interpretatie erom aan Jan kennen. En het is een soort, ja, het jouwt meesten treest op de een of andere manier. Hè? Als ze daarvan let van, hè? Dus het heeft verschillende kanten, maar de kerst in eigen beeld erbij vorm je, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, de sjocht die grutte grieze vogel en de sjocht er beneden misschien die zelf wil steen. Mij de vraag van jongens, wat mat ik? Neem mij maar mee.
1: Ja.
0: En dat is een beeld dat het kennelijk ik goed docht bij mensen die confronteerd binnen mij alwaskieën.
1: Ja.
0: Want op begrafenissen en cremages wordt heel vaak vregen om dit noemer dan te draaien. En dat snap ze dus wel.
1: Dat snap ik wel. Ik was live die in bij begrafenissen een aantal keren. En bij je mem heb ik het niet in. Dus ja, ik snap dat, ik snap die combinatie wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is altijd een Fries kweske bleuren.
1: Ja.
0: En zo succesvol, het houdt het zo lang vol. Ik zou zeggen, als je een beetje een commerciële inslag gaat, dan zwaag je, er komt een Nederlandse versie, misschien wel een Engelse. En we brengen dat uit. En we gaan on tour. En Frederica wordt een grote ster.
1: Nee.
0: Hoe is dat net?
1: Ik heb het nooit op die manier besjoen. Ik hoorde sowieso geen grote ster te worden. En ik denk dat de kracht er vooral in zit dat het in het Friesk is.
0: Zo gauw het je het oorzetten,
1: dan krijgt het een orenklank, zeg maar. En misschien hier dat ik wel prima wist, ja, maar dat heb ik nooit bezocht.
0: Ja, daar is natuurlijk wel het nadeel dat het in het Friesk is. Dat is dan in ontallen. Je kent er een soort van verkeerpje, maar dat is dan altijd nog heel behind.
1: Ja.
0: Daar ben je net riek van. Daar ken je net van de stingen.
1: Nee.
0: Van de jeugd die daarop binnenkomen.
1: Nee.
0: En hij is nooit dacht van verdikke me, hier ik nou maar Engelstalig wat dingen dan.
1: Nee.
0: Hier ik daar nou de revenue nog van.
1: Nee.
0: Is dat in beskierden hiet of?
1: Nee, ik weet het. Ik had er net zo volle verlet van horen. Van dat soort dingen.
0: Het is altijd leuk van erbij, maar nooit. Of hier is het wel safvol op een paard wonen, dat is er helemaal van besteden koest.
1: Nou, ik heb ooit wel eens gedacht van, goh, maar die keusmandje alleen nog van de muziek. Hè? Bijvoorbeeld ik nog de Kleinkunstacademie dwan. Of nou, die kant uit, dat is daar die beroep van makkest. En die keuze heb ik net maken. En daar heb ik helemaal geen spiet van.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Of niet wat aan de letter komt.
1: Ja.
0: Hoewel, je weet het maar nooit. Maar er is volle meer, noem eens op naam. Ik prachtige noemers, ik met hele mooie arrangementen. Daar word ik wel eens wat van draait. Shit, ik wil het hier in het oor op van cd's. En ik wil op sammel cd's en zo.
1: Ja.
0: Maar het is altijd die grote grieze vogel die het maar om die hinnen fladdert.
1: Ja, die gaat net voort. Hè?
0: Is dat misschien ik wel een beetje vervelend?
1: Nee, ja.
0: Dat in één asem neemt wordt Frederik Kleefstra en de grieze vogel?
1: Nee, ik heb er nooit last van gehad. Had ik maar Corinne op paard weer en we hingen dus eigenlijk een Frieske.
0: Corinne Staal,
1: ja.
0: Die is de laatste, of de laatste jaren, is daar een soort mee op een paard.
1: Ja, maar als wij dan ons leerprogramma dienen, dan hingen wij dat met de laatste jaren, die grote grieze vogel net, als vanzelfsprekendheid op het programma, maar dan dienen we als tag heeft, daar waren altijd om vregen. Dus dan dienen we alsnog.
0: Ja,
1: maar ik heb dat nooit vervelend gevonden.
0: Nee, maar je kent er flauw van worden. Ik ben zoveel meer. Ik als jongeres. Ik had zoveel meer.
1: Maar daarom dienen we al die horen dingen. Ik. Ja. Want ja. Ik kijk wel eens heel soort dingen. My brass bands en big band dienen. Dat doe ik hartstikke leuk om te doen. Dus dat, ik heb wel al je oren uitstapjes maken.
0: Ja. En die optredens. Dat wie ik eigenlijk al je binnen de provincie grenzen?
1: Vroeger ik wel bij de Krieters.
0: Oh ja, de Frieske Krieten en dan...
1: Maar ik ben de Huismachine-programma's, de Friese Nomutens. Ja.
0: En dan had je met Omme Noordli ook nog een skoftje mee dienen?
1: Ja, ik nog. En een aantal programma's met Benny Huisman dienen. Theaterprogramma's.
0: En we neemt al even de les hierin als het op een paard is, dan vaak met Corinne Staal.
1: Ja.
0: Achter de piano, een liedprogramma. Liedskalig.
1: Ja.
0: Net in de grote zaal, maar smoek. Want dat past hij het best?
1: Bovenop het publiek, ja.
0: Beter als de grote podia's, met de spotlights, de camera's.
1: Nee, want dat ik in donker zo, ik zie ook de meesten net. Ik wil de meesten zien.
0: Ja, dat vind, contact, dat
1: vind ik. Dat vind ik veel leuker.
0: Ja. Nou, wij zitten op zo'n afstand dat wij dit gesprek in elk geval op die wie ze vieren kennen. Nou, ik zei al, hier stinken zelf wat muziek uitkeerzen.
1: Ja, dat wie dat voelde net daar.
0: Nee, om dat ik niks wist of omdat ze
1: vol
0: omdat
1: er zo vol is.
0: De heine ontdraaien. Ja. Nee, dat kan ik niet intinken. Ja. Het eerste wat we dadelijk draaien, Love Goes On van Ilse de Lange en de Common Linnets.
1: Ja.
0: Waarom is dat uiteindelijk toch die selectie kan?
1: Nou, die hier al eens jeder in Holland. Ze heeft het skreun ontleren alleen al, doet haar huid verstoor. En ik vind een heel mooi beeld wat ze beschreeuwt. Voor haar ouders of voor haar huid. He, dat is uit mijn binnen net meer. Die ben heel oud worden. Maar dat beeld van huid mijn en de dingen die ze dienen, dat bleef altijd. Ik vind het mooi leerd. Ik herkende dat.
0: Is dat zelf graag jonge wold?
1: Nou, dat weet ik net. Het is haar leerd, maar ik vind het een heel mooi leerd.
0: Ja, dan leven we daar dan maar naar.
1: Ja.
0: Ilse de Lange.

0: prachtige, gevoelige muziek van Ilse de Lange, Common Linnets. Love Goes On. We draaien het omdat Frederik Kleefstra erom vrij gaat. Zij is de gastjong bij Impeteer. Dit soort muziek past hij ik het beste? Dat kwetsbare liedje? Of wist ik wel wat meer van het stevige werk?
1: Ja, ik heb wel verschillende dingen die. En ik denk dat dit wel het meest beste bij mij past. Maar ik heb ik wel mijn brass bands en big bands. Wat flatteren noemen ze die.
0: En het steviger werk. Ja, tempo.
1: Ja,
0: en,
1: dat vind ik heerlijk.
0: Ja. Nou, viel als wij de platen draaiden, dan stel het dwarske met de libbes vragen even onderwerpen. Ja. Nou, de verste harkers die weten hoe het werkt. Er zitten allerlei vragen in op briefjes. Die briefjes zijn dichtgetikt. De gast van de week die pikt er 5 uit, zonder dat hij Sjoen had wat te vragen binnen. Die mij die 5 vervolgens even besjen en mij de 12 bij van waarom is. En dan bleef er dus dat je goed mij rekenen had. 3 uur die het al onder water komen.
1: Dan ben je 3 moeilijkste van het hele dwarske volgens mij.
0: Is dat zo? Ja, nou ja. Dan had er vaak eerst om dit net waarom te lezen. Nou, bad ze er vond maar even in. Is er libben naar de dee?
1: Ja, dat is wel een hele bijzondere vraag. Ja, dat weet ik voor zelfs ik net. Dus mem die het wel op les doet, voordat ze storen, hier we wel eens gesprekken horen van die weerwonde skier of zo. Wat zou er nou wijzen? Ze is 94 geworden. Ze zei, wat zou er nou wijzen als je daar ging? En ja, dat weten we net. Maar ja, ik denk toch wel dat er iets meer is als wat wij Sjen kennen en witte.
0: Ja, maar, wat er is weten we net, maar daar had wel het gevoel, het houdt net op.

0: Want er weer wel sprake van een tjerke, begreep ik.
1: Ja, wij hebben een vrolijk hervormd opvoed, zeg
0: vrolijk hervormd?
1: Ja, vrolijk hervormd.
0: Want je hebt ook wel een tjerke, maar je hem joden het net.
1: Nee, dat weer meer. Us huid hem hebben beide wel in het tjerkerie zitten. Eerst dus huid al een skoft en doe eens met mijn skoft. Maar wij zijn nooit op die manier pusht om naar het tjerken. Dat weer puur vrijwillig.
0: Ja.
1: En we kon, ik koet er ook wel goed met hun hoor. Vooral met mijn wel. Van, ja, hoe zit het nou eigenlijk? En die stond daar ik wel eerpen voor.
0: Maar ben dat bijvoorbeeld, ik vraag een, die hij dan dwaande horen? Van nou ja, die Bijbel is bijvoorbeeld een boek met verhalen dat van zo'n soort mensen op een wereld het belangrijkste is wat er besteedt. Zodat misschien inderdaad dan ik wil wat wezen dat ik wat mij mat, dat soort oewagens.
1: Nou, ik mat er niks mee, maar ik denk wel dat er. De Bijbel zat die nou is, denk ik, die is net helemaal zat het vroeger weer. Volgens mij ben de dingen herskreun en is het net helemaal sa. Maar ik denk wel dat je er dingen mee kennen mee in het leven. Of dat je, ik snap dat mensen daar hard vast aan. Nee. Maar daar heb ik de Bijbel net voor om dat als leidraad te hebben. Maar ik denk wel dat er meer is dan wat wij zien kennen.
0: En kerstjes derde zien mij nemen. Wat verwachten ze dan? Is er toch een soort God of schepper of
1: nou ja, ik,
0: engelen?
1: Ja, dat weet ik net. Maar ik denk wel dat er een ziel is bijvoorbeeld. Dat dus dat wij wat, he, qua energie, dat er wat bleut of dat er wat teruggeert.
0: En denk dat ik omdat nou gewoon in het lippen wel eens signalen krijgt dat misschien zo is?
1: Ja, dat heb ik wel mooi maken. Maar ja, dat, ja.
0: Was dat meest dealen?
1: Nou, er zijn meerdere dingen. En dat gaat wat te ver om dat alle jaren te delen. Maar er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik denk, oh, dat is wel bijzonder.
0: Dat is geen tafel?
1: Nee.
0: Er zijn oren, krachten of ja. Zo in het spul.
1: Ja.
0: Die grutter binnen als wij en grutter als deze ierde. En
1: ja.
0: Die dat wij er net meer binnen mogelijk ik nog een rol
1: spelen. Dat is ook
0: zo wat, ja.
1: Ja. Ja.
0: Is er leven na de dood? Is het antwoord een ja of nee?
1: Nou, dat waar ik zo net te zeggen.
0: Er is wel wat, maar dat leven is.
1: Nee, dat ken ik net duiden. Nee.
0: Nou, nog een oorvraag. Ja, dit was. Ja, dit gaat wel de diepte in.
1: Ja, dit gaat
0: wel
1: de diepte in.
0: Ja, je hebt op een manje jong in de Westerijn.
1: Ja.
0: Ja. Welke gewoonte soort wil al leren willen?
1: Oh, ik kan wel dingen uitstellen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat komt altijd wel weer goed. Maar soms dan denk ik, oh, dan zal ik bepaalde dingen doen. En dan komt het er net van. Of dan komt er wat tussen. Of dan stel ik soms dingen uit.
0: Ben dat dan dingen des je opjost?
1: Dat kan, maar dat hoeft net.
0: Ken ik gewoon dat je te lui voor bent?
1: Nou, dat ik wat oors betek. Of dat ik er geen zin in heb. Ja, ja. Dat kan makkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan bloot afwas steen.
1: Ja, nou ja,
0: dat
1: vind ik net zo slim, de oorwask.
0: Of de tuin hier eigenlijk maat en
1: ja,
0: maat, dan moet ik me wel.
1: Ja.
0: Dat soort van dingen.
1: Ja.
0: Of ik wel hele belangrijke dingen. Ik maat dit nog regelen. Ik maat mijn testament nog, meidje. Ik maat.
1: Ja, dat heb ik al niet. Maar ik heb, ik ken, de orenkant is, ik kan onder druk heel, heel goed presteren. Dus als ik een bepaalde deadline heb en ik stel uit, dan en op het laatste moment dan. Dan komt het altijd goed.
0: Ik herken dat.
1: Ja?
0: En ik denk een heel soort meisje. Ja, al gedachten van u is quality. Van dan en dan in de deadline. Dan moet dat werkstuk inleveren worden.
1: Ja.
0: Nou, dat hier ik net een week in het voordeel al geleerd.
1: Nee. Maar dat is ook wel grappig. Dat is ik herinner ik wel vaak. Of ik moest van squalle dingen voorbereiden. Of ik moest nog lessen voorbereiden. En dan weer dat er net van kamer. Of ik hier er moest nog worden dingen. En dan riep ik maar eens naar Drachten. En dan kwam je niet in. Die hele les van me. Dan denk ik. Oh, zo. En clear. Dus soms dan wist ik een beetje hoop. Van dan komt het op een oren manier. Komt het denk ik wel weer goed.
0: En dat is dan misschien ik nog wel zo'n signaal. Van misschien wat oors. Die tijd.
1: Ja,
0: dat
1: zou kennen, dat weet ik net. Maar ik had er nooit zo in zitten. Dat kwam ik altijd wel goed.
0: Ja.
1: Maar nou, soms kende die wat in het paard zitten. Als je denkt van, ik zou dit. Maar dat is dan net gebeurd.
0: Ja. Dus een beetje uitstelgedrag?
1: Ja, het is uitstelgedrag.
0: Ja. Maar ja, de vraag wie een gewoonte die is al leren worstje. Ken ik zitten van, nou ja, het jet bij mij.

0: En het komt eigenlijk altijd goed. Nou, ik hoef het net al te leren.
1: Dat zoek, dat zeg ik het bescheen.
0: Ja. Ja. Nou, leer het allemaal net al.
1: Nee, oké.
0: Okay. Waar lijst nachts wel eens wekker van? Dat is de derde vraag.
1: Ja, dat weet ik wel. Dat is een moeilijke vraag. Nou, ik lees het liefst net wekker, nachts. Maar, nou ja, als, ik heb 3 dochters. En als het net goed maar gaat, bijvoorbeeld, dan kan je er wel wekker van lezen. Ja. Of wat er, als ze zwargen, hè, dan heb ik ze ik. Of wat er iets maar de BN is, dan kan ik er ook wel wekker van lezen. Dus dat zit heel dichtbij, zeg maar.
0: Nou, het is toevallig dat ze deze vraag er nou uitwekt. Het is ook een vraag die ik van een reportage van Omroep Friesland rond week op verschillende plakken in de provincie stelt. Ik gewoon aan willekeurig mensen wel is hier een wekker van. En dan ben ik gewoon die komen met de grote vrouwenproblemen en met het geweld dat er is en de kwartelontjes die het meest kan hebben. Maar de meeste mensen reageert toch met dingen dichtbij. Ik had waar ben opgevallen die het pest worden. Daar is ik wel eens wekker van. Mijn vrouw wordt minder. Daar lees ik wel eens wekker van. Ja. Nou, dat, dus dat, dat soort dingen van heel dichtbij, waarbij ik verwachtte van. Het zit wel geen over Oekraïne en over Trump en over nou ja, dat het op een kop verkeerd komt in de wereld. Ik wil, had je wat langer praten, maar toch in het vaste plak die dingen dichtbij.
1: En nou ja, ik denk ik vooral ik met mijn grote verhaalproblemen is het heel belangrijk dat je liet leven. Dat je dus je eigen omjouwing, dat je zwaarheid dat goed hebt. Dat goed rent. En dan binnen mensen die dichtbij staan het belangrijkst.
0: En dat die directe verhaal om je daar haal je ik nog wat invloed op?
1: Ja, en daar heeft indien duist glibben het meest maar te krijgen.
0: Ja. En de situatie in Gaza, kerst net
1: daar
0: ken
1: ik niks aan wat.
0: Nee. Betekent dat dan dat die daar dan ik maar geen zware genoeg makkers?
1: Nou nee, daar lees ik net wekker van. Nee, tuurlijk is dat verschrikkelijk wat er al gebeurt, maar daar lees ik net wekker van. Daar heb ik totaal geen invloed op.
0: Ja, ik woon meestal zitten van wonen. Die wil lid van het Palestina-comité of krijgt van Christenen voor Israël, dat ze de orenkant wat dichterbij gaan. Ja. Die vielen. Ik maak mijn jaren lid, hè? En ik maak actiever, ik maak wat waan, want dit is vreselijk wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Hast ook net?
1: Nee. Nee, ik geloof net dat het zo volle helpt.
0: En al die demonstraties van een beter milieu en klimaatverandering en.
1: Nou ja, dan maar eerst op een rietje zetten van wat is er dan echt onder hoorn? En daar ben ik nog wel verschillende ideeën in orde natuurlijk.
0: Is er wat onder hoorn? Had het over klimaat gaat?
1: Nou, het klimaat verandert, maar dat het altijd zo geweest.
0: Dus wij hoeven u geen zwaar aan te meiden van oer dat het misschien toch meestelijk tadwaan nog slimmer wordt?
1: Daar leek ik net zo in.
0: De klimaatverandering, hoe komt u?
1: De klimaatverandering heeft er altijd best. Ja.
0: En dat wij CO2 uitstieten, had er net direct
1: mee. Ja, de CO2-discussie, dat is dan weer een heel oor onderwerp.
0: Oh nee, dat is hetzelfde onderwerp. Dat dit door het klimaat en dat mensen er wel of geen invloed op haar in hun gedrag.
1: Ja. Ja.
0: Maar als je net zo gauw zit, die vleerreis meid ik net omdat ik dan vierste volle CO2 uitstiet.
1: Nou, ik vleer eigenlijk nooit. Dit kan een hele discussie worden, maar dan is het krijg hoester naast Jost. Ja. Want er is een heel soort ooreninformatie.
0: Dus door juist wel bij de mensen die het wat vraagtekens zetten bij hoe groot het klimaatprobleem is?
1: Nee, ik zet vraagtekens bij wat de oorzaak ervan is.
0: Oh ja, nee, maar goed, al die maatregelen die dan nog voorgesteld worden, die we dan nemen, maar wat Thierry Boudel ook ik van zei, dat scheelt dan 0,000002 graden opwarming. Dus dat is eigenlijk al je fotsmiet niet hield.
1: Ja.
0: Ik probeer dat vind ik.
1: Dat ken ik wel in magie, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dit weer in de vragen nu te dwarsken. En we hoeven daar net over te discussiëren, gelukkig. Werd ik het nog wel even bij die oorhaal. Is inderdaad ik die orenkant. Jongeres hebben het oorhaal. En dat dus misschien nog altijd mee willen.
1: Mm-hmm.
0: Want ik ben nog altijd op een paard. Ik, mij, Corinne, mij, die Veskes.
1: Ja, maar ik heb het laatste jaar in een ensemble. Mij zongen mijn crisisprogramma's. En we hebben nu weer een oorensemble. Ik, mijn vier vrouwen ben we bezig met een programma.
0: En, welke vrouwen bent dat?
1: Gesine van der Zwaag.
0: Ik heb bekende namen?
1: Ja, Corine Staal en Sjoukje van der Velde.
0: Leuk.
1: Maar als je vrouwen bent, ben je nou elke week ons jongen.
0: Nou, machtig.
1: Ja.
0: Toch?
1: Heel leuk.
0: Want Wint kreeg ik al even OFIRDA.
1: Ja.
0: Dat is het, de organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Friesland. Bij een fusie, een hele grote squallen. En ik meende dat daar altijd nog werkers bij het startcollege in Drachten.
1: Ja.
0: Maar we zitten Greg even nog een bakje koffie te drinken. Dus hij zegt, maar ik ben mijn pensioen.
1: Ja, klopt.
0: Nog net zo lang dan.
1: Nee, ik ben nog een jaar.
0: Ja. Hoe bevalt dat?
1: Best. Ja, ik moest wel wennen, hè.
0: Ja?
1: Ja, ik ben er iets jaar op houden. Ik ben een goed jaar erop houden. Maar ik denk dat het heel goed is. Ja.
0: Maar zei ze, het moest wel wennen. Voel je in een zwart god?
1: Nee, ik voel net in een god. Maar je moet een andere structuur vinden. He, want ik heb 40 jaar werken. Dus best 40 jaar best in een bepaald ritme ondergaan. En dan, dat valt dan voort. Dus dan moest je een evenwicht vinden. Maar ja, dat herken je misschien
0: wel. Ja, ik ben ook mijn pensioen. Ja. Ik herken dat. Ik vond het mooiste dat ik maar eens geen wekker meer moest zetten.
1: Precies, sabbatiet.
0: Maar dat is lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: En vooral in de winter.
0: Je wilde wekker dat je wekker wilde.
1: Ja.
0: En dan pak je de krant eerst eens even.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nee. Ik begreep dat er nog wel mensen hier en daar jaloers binnen. Nou, dat mij. Maar ik gun het Jim ook al dat er een periode van pensioen komt.
1: Ja.
0: Maar door wie is het actief bij het startcollege van die squallen?
1: Ja.
0: Wat is dat dan, Chris?
1: Startcollege is MBO-ien. En daar komen jongeren van nou 16 jaar die geen middelbare squallen diploma hellen. Dus jongen, die hebben geen diploma hellen en die kunnen dan bij ons hun...
0: En niveau 1, dat is het leegste van de niveaus.
1: 1 tot en met vijouwer is het dan.
0: En vijouwer is dan het heegste. En 1, het startniveau.
1: Ja, en dan moesten ze eerst via uw startcollege om naar niveau 2 te maaien. Dan, dat is officieel dan dat het mbo start. En bij ons moesten ze dan de algemene vakken en stage erin en dat soort dingen. En als ze diploma hebben, dan komen ze terug naar niveau 2, sommigen naar niveau 3. Of ze gaan ontwerpen. Als ze echt net verder koen maar squallen, dan kunnen ze ontwerpen.
0: Ja, want we kennen natuurlijk een heel soort ben. Die ben ook liefst goed met de handjes.
1: Ja.
0: Maar wat minder met leren.
1: Ja.
0: En die categorie is dan een soort in de klas, denk ik.
1: Ja, ik wil, maar ik ben terug die terug thuisomstandigheden of terug persoonlijke problemen geen diploma hellen en alsnog dat hel je woon. Dus dat is van alle kanten.
0: Wat vis van het onderwijs in Nederland?
1: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja. Maar zit ik wel appellen, hè?
1: Oh. Nou ja, wat mij opvoel is wel, wat dan lastig is dat de concentratie van de studenten, of wij nemen ze dan studenten op het mbo, die wordt wel heel iets kwatter. Dus, want ik heb dat zien in werken, dus dan merkst wel de verschoving, zeg maar. En wat ik van het onderwijs vind, ja, ik vind mbo geweldig. De mbo is, uw maatschappij draait op het mbo. Uw mensen die het van heeg tot leeg, uw rotzooi erop rom je, de horeca draaien in de horen, de zorg draaien in de horen. Er zit een heel soort mbo's in, de technische jongens. Ja. Dus ja, ik vind het op zich vind ik het een fantastisch gremium.
0: Ik vond het wel grappig in die tijd van de corona. Hier is de categorie essentiële beroepen. De mensen met essentiële beroepen, die mochten naar het werk en de oren kon wel thuis blijven.
1: Ja.
0: En die essentiële beroepen, dat vind je eigenlijk al je mbo-beroepen.
1: Ja.
0: En die mensen die als communicatieadviseur bij de provincie werken, die kon krijgelijk een goed thuis blijven.
1: Nou, dat zou dan dus, een heel soort, hè?
0: Ja, maar als we nou zorgen naar de waardering, alleen nog maar de financiële waardering, die indikeert mij het dubbele salaris naar hoe ze als horen.
1: Ja, klopt.
0: Dat hoe
1: is,
0: ken dat?
1: Dat is natuurlijk heel vreemd. Ja, hoe ken dat? Ja, dat... Ik denk dat het zo groeit is. En het, er is, die waardering is natuurlijk altijd... de koers heel vaak merken van... ouders willen dat je hun ben zo heeg mogelijk naar squallen gaan. Of zo heel mogelijk, zo'n volle mogelijk diploma's hellen.
0: Ja, nou, jou is dus ongelijk.
1: Jou is dus ongelijk. Maar tegelijk maak je ik zijn van... wat past bij een ben? En er binnen heel veel jongeren... misschien wel eerst net... Daar kwamen werd ze graag in wonen. He, want wij hebben een heel soort jongeren vanuit de HAVO die dan naar het MBO gongen. Omdat ze toch daar beter pasten. Omdat ze maar de handwerkje wonen. He, want bij het VIRDA is stage heel belangrijk. Dus die beroepsvaardigheden, die staan bovenaan.
0: Maar een soort meisje, en ik denk ik de ouders van die band, die zullen dat wel als een degradatie zien. Hij ziet op de HAVO en hij is nou oorskaald, oordaald naar het mbo.
1: Ja, dat zou kerst het zijn, maar de kerst het zijn van hij doet nou iets wat bij hem past.
0: Ja.
1: En ik zou er wat oors naar. Ik snap wel, ik ken begrippen dat ouders daarop zijn naar zijn kennen, maar ik zou er zo net naar.
0: Nou, je hebt het verhaal dat ik uit de Grutte Steden dat meisje zelfs zou oontrunen bij de basiskwallen. Werd dan onder water is naar welke vervalskwal had ze mee. Dat ouders haast eerst keer dat die ben naar de heegste vorm van vervalhonden is, Matten.
1: Ja.
0: Sneu eigenlijk, toch?
1: Nou, dat is wat jammer. Je maakt vooral zien naar wat past bij zijn jongeren of bij zijn student. Of, ja.
0: Ja.
1: En dan... Ja, en soms is het even een zoektocht, ja, want soms ben buurs gewoon ik wil die dan eerst naar een bepaalde opleiding richting gongen en dat weer toch net. Hè, want als, en daarom is het zo mooi dat stage in de kerst. Want de kerst ik voor het zijn van, is dit iets wat bij mij past? En als dat net past, dan zie ik het weer een oren richting.
0: Ja, je maakt vooral dat het beetje ken, misschien je gelukkig te worden in het werk. En dat begint dan met een opleiding te dwaanvaren waarop waarvan je denkt dat speelt.
1: Ja.
0: De waar ik nog wel vaak wikselen, hè? Omdat dat jongelui dan hinder van een bepaalde richting keert. Zonder dat ze goed in de gaten hien van wat vregen dat van mij. Of ze keert daar omdat hun vriendinje of vriendje daar ik heen gong. Nou ja, dat weer dan een mooie veilige keuze. Is dat Joerte Dij nog zo? Dat studenten vaak springen van de ene opleiding naar de oor?
1: Daar ken ik geen uitspraak over, want dat nog zo...
0: Okay.
1: Dat zoek ik net weten.
0: Nou, dan geef ik gewoon naar de muziek.
1: Ja, ja.
0: Dat kan je wel weten, want dat had zelf uitzocht. Michael Bublé zit nog op het lijstje. Lees eens uit, waarom kwam deze door de selectie?
1: Nou, ik deze heb ik uitzocht omdat ik die... ik vind de muziek heel leuk, maar het komt vooral door de blazers en het orkest en de... En Sway en Gito Dungeon. Ik vind het, ik word heel blij van dit soort muziek.
0: Nou, kom erop dan.

0: muziek zat Frederike Kleestra, Graag Jets. Muziek van Michael Bublé, Sway het noemer. Het swingt, het is een beetje jazzy.
1: Ja,
0: en
1: heerlijk, ja.
0: Ja, nou, ja, we zien het niet al wat mij te waar, maar we zien het niet nog even terug te praten over een onderwerp dat niet even onder water kwam. En dat pik ik dan nog even op, dat gang over het onderwijs. En dat vaak ik heel bepalend is, de adviezen die het bij mij krijgen van uit de basiskwallen wij, van Jan kan goed leren, dus met Jan daar maar hinnen. En toen ik als antwoord, de skwallen had daar vaak ik een bepaald belang bij. Kan je dat nog eens vertellen?
1: Dat belang, dat heb ik net samen, maar meer dat er de skwallen die we op internet, ja, die krijgen een bepaalde gradatie volgens mij. En die, ja, als dan al je uitstromers hebt die het naar HBO of VBO gaan, dat stiert natuurlijk wat oors als to de legere orenniveaus hest.
0: Dus als je vjochtje om de leerling, en in sommige plakken is dat misschien wel zo, om die skwallen overeind te houden, dan docht een goede uitstroom vergelijking het goed. Als dan George nee, van de Gin een heel soort naar HAVO, VWO en haast niks naar het beroepsonderwijs.
1: Ja, dus je ging natuurlijk eerst naar VMBO dan. Ja. En het MBO komt dan pas daarna.
0: Maar goed, dat is een logischer vervolg op. Als je eerst naar het gymnasium ging, lijkt het net verhaal dat je daarna nog een kappersopleiding door of zo.
1: Nee.
0: Daar wie ze van. Maar goed, denk aan het meisje en haar dat squal dus een ooradvies jouw dan eigenlijk bij de Ben Post.
1: Nou, dat ken ik net steeds al. En ik denk wel dat dat ken wat gevoelig lezen natuurlijk. Maar ik weet dat net hoe het squal dat doet. Ik heb daar zelf die ervaring net. Maar ik kan me voorstellen dat het net altijd goed uitpakt.
0: Nee. Als het dan letterlijk nog corrigeerd wordt, en is dat mooi. En dan komen ze tand op de goede plak. Ik nog weer een listje maken met 24 begrippen en namen en voor alles en nog wat. Het idee om daar zonder al te lang te praktiseren op te reageren. Bist er klaar voor?
1: Kom er maar in.
0: Pensioen?
1: Ja, bevalt best.
0: Forum voor Democratie?
1: Die wordt heel dit grutter volgens mij.
0: Sportclub Cambuur.
1: Ik ga niks meer voetbal.
0: Keukenprinses?
1: Nee.
0: Ballet?
1: Ballet? Nou. Nee.
0: Jeroen Pauw?
1: Lijkt net volle mij.
0: Verwerd?
1: Nou, daar ben ik al 35 jaar.
0: Klimaatverandering.
1: Ja.
0: Hoe is het mogelijk?
1: Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Ja. Daar hebben we maar te maken.
0: E-bikes.
1: E-bikes. Ja. Nou, ik heb zelf ook een e-bike. Dus ik kan lekker naar fietsen.
0: Scootjesielen?
1: Ja. Prachtig.
0: Lauwersmar?
1: Lauwersmar. Mooi gebied.
0: China?
1: China, ja. Dat is wel wat spannend in China, denk ik.
0: Engelse drop?
1: Oh ja, dat doet me al vroeger denken.
0: Dolomina.
1: Jij is net zo vol meer van.
0: Oekraïne,
1: ja, daar kan je wel een hele jongen op praten, denk ik. Maar maar het ophoren.
0: Kunst.
1: Oh ja, daar hoor ik wel van.
0: Vleesvervangers.
1: Nee.
0: Israël.
1: God, het is toch een onderwerp. Israël. Ik vind het hele lastige onderwerpen.
0: De tjerken.
1: De tjerken of de tjerken?
0: De tjerken.
1: De tjerken. Ja, ik vind een tjerke vind ik een mooi gebouw.
0: Johan Derksen.
1: Sjok nooit naar.
0: Stroomverkoosje.
1: Heerlijk, Skielge.
0: Dremen,
1: ja. Dus soms heel echt.
0: Maxima.
1: Weet ik net.
0: Guilty pleasure.
1: Guilty pleasure. Weet ik net. Zo.
0: TikTok.
1: Ja, daar zit ik net op.
0: Nou, dit winnen ze alweer.
1: Oké. Okay.
0: Wij was zelf nog op waarom komen. Hoe pak ik er een peer?
1: Ja, pak dan maar een peer.
0: Ze is net op TikTok. Dat vernuwert me dan weer net. Maar ze is helemaal net op social media.
1: Ik zit zo'n kwart op Instagram.
0: Want?
1: Nou, ik vernam wel onderbeen dat ze daar al heel veel leuke informatie of leuke dingen uit halen. Ik denk, oh, ik wil dat wel eens bezien.
0: Maar om die zelf te promoten? Of,
1: nee, want of... ik weet nog steeds net helemaal goed hoe het werkt. En dat zijn ze me uitlezen, maar dat komt er nooit van.
0: Ja, dan ben ik misschien die broek het social media om verder contacten met de fans of zo?
1: Ja, nee, dat heb ik net.
0: Nee? Nee. Of om haarzelf nog wat te promoten?
1: Nou, dat zoek ik misschien wel dwang in als het zo uitkomt. Maar dat maak ik nog even ervan.
0: Guilty pleasure koest ik ook net betekenen. Nee, haast die net? Elk gaat toch wel...
1: Ja, nou, dat kon ik ze net bedenken.
0: Nee, maar dus...
1: Nee.
0: Ik had als guilty pleasure die zwierte spekjes. Wist wel, die zachte.
1: Oh.
0: Die met die rare kleurtjes. Die hele liedje.
1: Oh ja, ja zo simpel.
0: Ik
1: denk dan weer te moeilijk, guilty pleasures.
0: Jou mij net zo'n poeder, want die fret ik op.
1: Oh, ja, zo. Nou ja, als mijn poeder chips jou is, dan kom ik een heel lang.
0: Oké. En Johan Derksen, de Sjors nooit, nee. Ja, dat is wel een man van een spraakmaker, televisieprogramma, van de talkshow. Ik Jeroen Pauw zie er even bij, maar daar heeft Frederik het meeste.
1: Nee, ik zou net zo volle mee naar die praatprogramma's, nee.
0: Maar je opzet zin net?
1: Nou, ja.
0: Want?
1: Nou, als er iets in Nederland gebeurt, dan is Sjors in al die praatprogramma's, komt hetzelfde onderwerp, de hele jong. En ik vind dat ze vaak dezelfde mensen uitnodigen. En ik heb wel bezien.
0: Ja. Keukenprinses.
1: Nee, mijn man die maakt het altijd eten.
0: Oké, okay, dan ben je zelf net een etensierder.
1: Jawel, ja, want ik heb vroeger een protodien altijd. Maar het is net mijn hobby.
0: Als er tuzien is die het als hobby had. Dan
1: ja, hij had het als hobby. Hij vindt het mooi werk.
0: Hij is wel een favoriet gerecht wat... Frederike, echt even een persoonlijke noordje oud.
1: Nee, ik vind een heel
0: soort macaroni van.
1: Nee, ik vind heel soort dingen lekker. Ja.
0: Haas niks met voetbal?
1: Nee, helemaal niks.
0: En van ver, wat zei ze alleen nog maar, ja, daar wijn ik al heel lang. Maar ik keerde net van dadelijk een lofzang op het dorp of zo.
1: Nee, maar ik moest toch kwaad antwoord zien.
0: Ja, ook nog. Dan komt die lofzang nou nog? Of,
1: oh, ik vind dat prachtig. Ja, ik
0: ben... Wat is de charme van Verwert?
1: Nou ja, als er zo lang wennen is, dan is er een soort netwerk opbouwd. Er zijn bij je vrun.
0: Maar ja, als het zo lang in dan woord wennen hier is, en hier sterk een netwerk opbouwen.
1: Dat is weer.
0: Dus maar dat is net specifiek voor Verwert?
1: Nee, maar ik viel me daar wel thuis. En ik vind, wij een kilometer van de Sediek. En daar als de bob op de Sediek steest, dan sjoost Ameloon en dan sjoost het wat. En ik vind het een mooi gebied. En ik hou wel van de rust die er is. En van de romte en van de mensen. Die mensen die komen natuurlijk ook overal waai. En het is gezellig in feite.
0: En toch weer dicht bij jou het?
1: Ja, dicht bij Dokkum. En ik ben overal samar.
0: Stroomvakanties, daar wist je ook net zo van, maar wat van de vakanties als zodanig?
1: Ja, nou, ik ben net van de stroomvakanties om hele dagen op stroom te lezen, maar ik ben elke zomer een paar weken naar Skilga.
0: Dat is die eiland.
1: Ja.
0: En daarom ben die vleerreizen, dat wat jij er even nog heen verrijk, helemaal net nodig.
1: Nee, had ik dan ergens in de vleer zo, dan zoek ik naar Ierland of Schotland of die kant uit vleeren.
0: En Maxima stier ik op het lijstje.
1: Ja.
0: En de meeste mensen die worden lyrisch altijd toen Maxima. Dat was zo'n leuke vrouw. En die dat kennis hoeft, ik had er niks mee. Maar toch Maxima, dan neem het al je maar op. Dan wist een beetje voorzichtig.
1: Ja.
0: Want?
1: Nou, ik vind dat Maxima wat dingen doet, werd ze haar eigenlijk net zo maar bemoeien. Mooi. Bepaalde dingen.
0: Dit is het moment om haar ter verantwoording te roepen. Wat bijvoorbeeld? Waar moet ze gauw mee ophouden?
1: Nou, met de digital ID terugdrukken, bijvoorbeeld bij het World Economic Forum. Of het.
0: Ik vind het dat ze. Mag ik even uitleggen, hè? De digital ID terugdrukken bij het World Economic Forum.
1: Is het nog nooit van Jet?
0: Ja, daar gaan we van Jet. Maar ik dacht dat al je verhalen weer die uit de koker kwamen van mensen die dit.
1: Nee, dus het komt al een keer zo erop ziek hier.
0: Ja.
1: Het is al je echt.
0: Dat is al je recht.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk gebeurt meer als werd wij.
1: Nou, maar als je een beetje opleest, dan wist dat al je wel.
0: Oh, ik moet beter opletten.
1: Ja.
0: En de meesten natuurlijk ik. Dat is het kwartskip dat we horen van jong.
1: En maar dus bewust worden van wat er al hier gebeurt.
0: Ja, nou stop ik wel het gesprek net omdat ik het er net door hebben, maar op de titel mis.
1: Ja.
0: En we willen dan wat jij er van het laatste verske. Wat op 10 listjes stier, en dat is van Jim Croce, dus van mij, een held, mag ik zeggen, Time in a Bottle. Voordat we daar om beginnen, en misschien nog even van die wat oeieren, kan ik nog even vertellen dat we na een week verteld, ik werd een impeteer haar mijn nieuwsgierige gast, dan zit John Stellinga hier, dus dan hebben we weer wat meer, zeg maar, omtinken en richting acht karspelen, dat we nou in wat eerst en meer in het bijzonder verwerkt. Slotplaat van die keuze, Jim Croce, Time in a Bottle. Waarom die?
1: Ja, doordat ik op dat moment dat ik bedacht van de tijd gaat zo hard. En er is samen weer een jaar om. En soms moest dat wel even ergens in vast lezen. Van, hey, krijg eens, ik had wel iets beppencezers. Maar die word ik heel gauw weer grut. Dus ik moet de tijd wel eens
0: dat
1: even...
0: Op moment even vast.
1: Even vast horen.
0: Oh. Nou, wat een prachtig slot van dit partij. Frederike Kleefstra, dank u wel. En hier is Jim Croce, Time in a Bottle.

0: Nou, sjugger eens, meesken. Lekker eten. In een keuken van Marines Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marines Keukens?
0: Een topkeuken van Marines Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marineskeukens.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Dit is RTV NOF.
12: My No

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook op deze roemige maandagavond. En wel de laatste maandag van de maand september in het jaar 2026. Een hele goede avond. En de komende twee uurtjes gaan we weer terug in de tijd. We gaan de hitjes en de niet-hitjes weer even laten passeren. We beginnen met The Beatles. Ja, John, Paul, George en Ringo. Treft Murray Decay. Deze man is op 28 september 1963 de eerste DJ die een plaat van de Beatles op de radio laat horen. En dan wel op de Amerikaanse radio. Met het nummer She Loves You, uitgebracht door Swan Records, begint de rage die uiteindelijk in Amerika overgaat in Beatlemania. De single wordt dan daar nog geen hit. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles, wanneer I Want to Hold Your Hand door de platenmaatschappij Capitol Records wordt uitgebracht. Swan Records brengt dan ook snel natuurlijk nog even dat nummer uit, dat wij zo goed kennen onder namens She Loves You.

0: het eind was wel een yeah, yeah. En vergeet ook dat de haardracht natuurlijk veranderde. En zelfs de kleding werd erop aangepast. De speciale Beatle-jasjes hadden er natuurlijk voorkeur bij de jongeren in die tijd. En we hebben het natuurlijk in Nederland over het jaar 1963 met de Beatles en She Loves You. Dan is het onderhand tijd voor onze...
1: De artiest van de week.
0: Het is alweer ruim een aantal weken geleden dat Dolly Parton ons op 80-jarige leeftijd is ontvallen. Vandaag laat ik je als een soort eerbetoon in mijn programma een achttal songs horen van deze dame die de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte en daar ook een notering kreeg. De allereerste dateert uit 1978 en gaat schuilen onder de titel Here You Come Again. Een nummer geschreven door het koppel Barry Mann en Cynthia Weil. Zeldzaam voorbeeld van een song die Parton niet zelf schreef. Beide schrijvers, Mann en Weil, hadden het nummer voorbestemd als het potentiële comeback hit voor Brandon Lee. Ja, Dolly Parton stond er echter wel op bij de opname er een stilgitarist aan toe te voegen, omdat het anders te veel op een popsong zou lijken. Ja, en dat werd dan de gitarist genaamd Al Perkins. Het klonk in de tijd zo. Dolly Parton's Here You Come Again.

En dan hebben we een eigen mening, een eigen lijn, een eigen willetje. En niet genoeg, een eigen hits natuurlijk. Zoals deze allereerste in 1978 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Here You Come Again. We gaan het niet van de rest hebben over haar haar en over dat soort andere dingen. We hebben het gewoon over de muziek. En dan komen we daarna deze plaat ook weer terecht bij een andere country fanaat. Dat is namelijk Garth Brooks. Deze komt op 28 september 1991 op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Album Charge met het album Robin the Wind. Het album breekt alle country records en staat in totaal 70 weken in de lijst, waarvan 18 weken op de eerste plaats. Op het album Robin the Wind worden dan ruim 11 miljoen exemplaren verkocht. Dat heeft hem dus geen windeieren gelegd. Vandaar. Van dat album gaan we draaien. Papa loved mama. Nou, kan niet mooier. Garth Brooks.

0: Track van het album Robin the Winters in 1991. Countryster genaamd Garth Brooks. Jazeker, en wat voor plaats?
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Heel andere graadkomt vanuit Engeland. Onder leiding van Henry Ball neemt de BBC Orchestra met zanger Val Rosing op 28 september 1932 het nummer Teddy Bear's Picnic op. De melodie is in 1907 gecomponeerd door John W. Bratton. En in 1932 is de tekst geschreven door Jimmy Kennedy. Teddy Bear's Picnic raakt in de jaren 70 weer in de belangstelling wanneer ene Robert ten Brink dat nummer geregeld laat horen in de Noonshow bij de KRO op Hilversum 3. In 1986 wordt het dan ook weer gebruikt voor de soundtrack bij de film The Singing Detective. Een van de oudste nummers van vanavond. Henry Hall en his orchestra. En zang van Val Rosing, de Teddy Bear's Picnic.

0: Henry Hall, het is Orchestra en de Teddy Bears Picnic. Jazeker, een all-time classic, 1932.
1: Artiest van de week.
0: De opvolger voor de top 10 hit Here You Come Again for Dolly Parton is het nummer Two Doors Down. Het nummer gaat over een vrouw, huilend in haar appartement, huilend om haar relatiebreuk, terwijl er twee deuren verderop een leuk feestje gaande is. Ze besluit haar tranen te drogen en zich daar in het feestgedruis te gaan storten, waar ze uiteindelijk een nieuwe liefde ontmoet. Hoe mooi kan dat zijn? Twee deuren verderop.

0: Two Doors Down, novel voor Here You Come Again. Bereikt tot nummer 19 in de...
1: The American Hot 100.
0: Er staat ook op het album met de titel Here You Come Again. Dus dat staan twee hits op dat ene album. Ja, en van Dolly is het dan wel een hele grote stap natuurlijk. Maar een hele pop verder moment. We hebben het over de formatie Shocking Blue. En deze komt namelijk op 28 september 1968 op een 36e plaats binnen in de Veronica Stop 40 met het nummer Lucy Brown is Back in Town. Het is dan de tweede single met zang van Fred de Wilde en de opvolger van een geflopte single Love is in the Air. Fred de Wilde vertrekt in november 1968 bij Shocking Blue omdat hij in militaire dienst moet. Ja, dat was toen nog zo. Dienstplicht. Die bestaat nog steeds. Een oproepplicht is daar even niet. De Wilde wordt opgevolgd door de dan 21-jarige Mariska Veren, zoals bekend. Die voor het eerst te horen is op een nummer genaamd Send Me a Postcard. Maar die tweede hit dus. Maar de tweede single, eerste hit? Nou ja, nummer 21 in 1968.

0: De Haagse Shocking Blue met zang van Fred de Wilde dit keer. En Lucy Brown is back in town. En dit op de 21ste plaats in de Nederlandse Top 40.
1: We say it with music. Music. Music.
0: Het Nederlandse duo Spooky en Sue kwam op 28 september 1974 op de 20ste plaats binnen in de Veronica Top 40 met hun single Swinging on a Star. Bereikt als hoogste de tweede plaats in de Nederlandse Top 40. Spooky en Sue, oftewel Iwan Groeneveld en Sue Chalone. Ja. Groeneveld is in de jaren 60 als Spooky zanger bij de Rotterdamse Swinging Soul Machine. Maar op de plaat is het de zanger Big John Russell die de zang voor zijn rekening neemt. Spooky mag het op het podium vertolken. Het nummer Swinging on the Star is geschreven door Jimmy van Heusen en Johnny Burkey. Dat zijn Bing Crosby en de Andrews Sisters die er in 1944 een hit mee hebben in Amerika. U voelt hem al aankomen. We beginnen met Spooky and Soul. Sterren stralen overal, nou hier.

0: De Dubbelganger.
1: Dat is verschil van 30 jaar. Ja, op naam van Bing Crosby en de Andrews. Dat dateert uit 1944. En de voorgaande die we draaiden, Spooky en Zo, 1974. En verschil van 30 jaar. Kan je wel duidelijk horen natuurlijk. Misschien ook wel bij de volgende, maar die... Daar zit het bij heden en verleden dus meer dan 30 jaar tussen. De Canadese zanger Andy Kim komt op 28 september 1974 op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 100 met de single Rock Me Gently. De single komt op 22 juni 1974 op de Amerikaanse hitchart binnen en heeft er 14 weken voor nodig om die eerste plaats te bereiken. In tegenstelling tot de popzenders draaien de vele R&B-zenders de instrumentale B-kant. Trouwens, deze Andy Kim heeft samen met Jeff Barry ook het nummer Sugar Sugar geschreven voor The Archies. Deze animatiegroep die met dit nummer 4 weken op de eerste plaats stonden van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar ik laat je dus nu de vocale uitvoering horen van het nummer Rock Me Gently. Een uitvoering van Andy Kim.

0: Wat werkt op Wils in verder kwam een plaats hier te vallen als de tipperaar in Engeland. Een bijna top 10 hits. En in Amerika zou ik wel zijn. Dus een nummer 1. En daar was het geluisterd. Andy Kim. En een nummer genaamd Rock Me Gently.
1: Monday Night Music. Artiest van de week.
0: Jazeker, daar hebben ze weer weer. Dolly Parton. De titelzong van het album Heartbreaker is voor Dolly Parton een hit in 1978. De nummer is geschreven door Carol Bayer Sager. En ook al in 1977 opgenomen door een country- en westernzanger van Randy Curley. Op voor mij onbekende oorzaak is het bij ons pas een hit in 1984 in hitparade. Ja, Heartbreaker. Het verhaal over de blindheid wanneer je verliefd bent. Mils krijgt er nog steeds liefde maakt ziende blind. Nou, deze Heartbreaker, Dolly Parton.

En hard te breken, dat was er zeker wel deze Dolly Parton. Een hit in 1984 in Nederland. Zoals ik al zei, een hit in 1978 in Amerika. The sound of solid gold. Ja, vandaag 28 september 2026, maar ik... 28 september 1959 komt Living Doll van Cliff Richard en de Drifters op een 80ste plaats binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat bereikt daar in Amerika de 30ste plaats als hoogste notering. 21 jaar later, op 28 september 1970, begint Cliff Richard aan een 4 weken durende serie optredens in The Talk of the Town in Londen. Maar weer 7 jaar later, op 28 september 1977, is Cliff Richard een uur lang te gast in de show van Dave Lee Travis. En dat wel allemaal op BBC Radio 1. Maar nu weer even terug naar 1959.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters.
1: Het is er ook aanstaande donderdag weer tussen de klok van 7 en 8 uur. Natuurlijk. Wij gaan van verhaald verder met maatwerk uit de voltooid verleden tijd. We zijn beland in het jaar 1968. Ja, het Engelse Wales afkomstige zangeres Mary Hopkin komt op 28 september 1968 op de eerste plaats in de Britse hitpuree met de single Those Were The Days. De manier is een vertaling van Daro Gai-Liamayo, als ik het goed uitspreek. Een Russisch traditional, dat omstreeks 1920 is opgenomen door een Alexander Vertinsky. Dat betekent dat titel Mij Dierbaar. Maar ook dat is weer een bewerking van Dorogo Dlinoyu. Geschreven eind 19e eeuw door B. Bas Fomin, een muzikant. En van tekst voorzien door een Podorevsky. In 63 is het Gene Raskin. En die Dorogai Dili Mayo naar het Engels vertaald tot Those Were The Days. Kunt u het nog volgen? We gaan gewoon luisteren.
2: Yesterplay.

Larry Hopkin. Onthoud maar gewoon dat het ergens het origineel uit Rusland kwam. Al die andere namen, dat zegt natuurlijk allemaal net niks. Nou, Rudy Dijs was die grote doorbraak voor deze Engelse zangeres Mary Hopkin in het beroemde jaar genaamd 1968. En dan heb ik hier nog iets liggen van. En dan hebben we het natuurlijk over Dolly Parton. Starting Over Again. De volgende hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 voor Dolly Parton is geschreven door Donna Summer. Ja, die. En haar man Bruce Sudano. Zo vertelt het verhaal van een echtpaar dat van middelbare leeftijd is, dat daar een huwelijk van zo'n 30 jaar gaat scheiden. Het verhaal is gebaseerd op de scheiding van Sudano's ouders. Het nummer bereikte ooit nummer 1 in de country charts. Starting Over Again. Dolly Parton.

0: king's horses and all the king's men could never put mommy and daddy back together. Back together.
1: Schreef van dat album Dolly, Dolly, Dolly uit 1980. Nummer 36 notering in de Amerikaanse hitparade. En we gaan er even uit voor nieuws, weer en de boodschappen. Graag tot straks in het tweede uur.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wolonia raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit is RTV NOF.
7: Maar Mino, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: De prijs weer. Welkom terug. Het is de tweede uur in van dat programma tot en de klokje van 10 uur. Ja, 28 oktober aanstaande. Dan is hij in Nederland voor een concert in de Ziggo Dome. Maar ik heb het over Stevie Wonder. In Amerika wordt op 28 september 1976 het dubbelalbum Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uitgebracht. En dat ook is het thema van zijn tours, waar hij nu straks voor hij hier in Nederland is. Ja, na het album Fulfilling is for its final moet de muziekwereld dan meer dan 2 jaar wachten op het nieuw materiaal van deze Stevie Wonder. Al die tijd werkt deze Wonder aan nieuw materiaal. Dan schrijft hij zoveel songs dat hij beseft dat hij een dubbel album moet gaan worden. I Wish van dat album is een nostalgische terugblik op de jeugdjaren van deze Stevie Wonder. En dan hebben we het over de jaren 50 en 60 natuurlijk. De tekst omschrijft het zijn onbezette tijd voor volkattenkwaad en blijheid die hij graag nog eens zou willen beleven. Ja, meer niet. Geef me zo'n gelijk. I Wish.

0: Onderhand 76-jarige Stevie Wonder. Dus straks in de Ziggo Dome eind volgende maand. En het thema is nog steeds het album Songs in the Key of Life. En wij rijden voor dat album het nummer genaamd I Wish. En wij wensen hem heel veel succes natuurlijk. Onderhand is het
1: Monday Night Music.
2: De artiest van de week.
0: We rijden voor het nieuws. En weer in de reclameboodschappen. Het nummer van Dolly Parton, Starting Over Again uit 1980. Vorig is nog even uit 1979. Het is een nummer genaamd Baby I'm Burning. Dit keer scoort ze trouwens met dat nummer een uptempo. Ja, dan zijn we niet zo gewend natuurlijk. Een hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar dat het bij ons niet verder komt trouwens dan een plaatsje in de vaderlandse tipparade. Dit vorige nummer, een nummer wat ze ook zelfs schreven, is weer afkomstig van haar album Heartbreaker. Het is een unieke mix van country, pop en disco, wat destijds een gedurfde stap was voor deze country artiest. We hebben het nog steeds over onze artiest van de week, Dolly Parton.

0: Nou, temperamentvol mogen we wel zeggen, deze plaats van Dolly Parton. Baby I'm Burning, hit uit 1979. Op 28 september 1973 zijn de Rolling Stones te horen en te zien op de Amerikaanse tv, wanneer zij kort optreden in het programma In Concert van Don Kitchener. Ze zijn in dit programma om hun dan nieuwe album Goat's Head Soup te promoten. Van dit album verschijnt onder andere het nummer Angie. Er is trouwens jarenlang daarna gespeculeerd over wie nou eigenlijk die Angie is. Een hardnekkig gerucht zou wezen dat het zou gaan om Angela Bowie. De vrouw van David Bowie in de tijd. Ook werd Dandelion Angela genoemd. Naar de toen pasgeboren dochter van Keith Richards. Maar in zijn autobiografie legt Keith Richards uit dat het om een willekeurige naam gaat die hem gewoon de binnen schoot. Ja, ze kunnen mij meer vertellen.
1: Solid Gold.

Ja, internationaal de nummer 1 succes met de Rolling Stones van het album Goat's Head, Super 370. En dan werd ook 1973 natuurlijk de Rolling Stones en Angie. Ja, Bad Company komt op 28 september 1974 met hun eerste titelloze album op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Album Chart. In de zomer van 1973 ontmoet Paul Roger, ex-Free-lid, de gitarist Mick Ross tegen, die op dat moment nog bij Motley Hoople speelt. Beiden trekken ze enige tijd met elkaar op en beginnen met het schrijven van songs. Zo ontstaat het idee van een nieuwe groep. Ex-Free drummer Simon Kirkey wordt erbij gehaald en via een aantal audities wordt het kwartet gecompleteerd met bassist Buzz Burrell. Eerder werkzaam bij onder meer King Crimson. In 1973, en wel in de maand november, gaat Bad Company in de wandelgangen Badco genoemd de mobiele studio in en neemt daar in 9 dagen tijd hun eerste album op, die pas in juni 1974 wordt uitgebracht. En van dat album de hit Can't Get Enough.

0: er waren mensen die konden er maar geen genoeg van krijgen van de Successful World Bad Company. Oftewel, korter gezegd, Bad Cow. Dit was Can't Get Enough, een track van hun debuutalbum.
1: Supersonic Golden Classic.
0: De afgelopen weken heb ik je al de eerste opname laten horen van de wereldhit Jambalaya. En wel in uitvoering van Papa Cairo en His Boys. Die het als Big Texas in het Engels en in het Frans op de zwarte schijf hadden gezet. Daarna tweemaal de uitvoering van Jambalaya on the Bayou in de uitvoering van Hank Williams Senior. En vandaag laat ik je een van de vele uitvoeringen van dit nummer horen. Die helemaal in de willekeurige volgorde trouwens. We beginnen met die van John Fogerty en zijn bezuin in de Blue Ridge Rangers. Wat een hit werd in 1973 met de vermelding dat de man alles zelf heeft gedaan. Gedrumd, de gitaar bespeeld, maar hij zingt er ook nog bij. Jambalaya on the Bayou.

0: John Fogerty. We hadden ze proberen onder een andere naam te zien of hij dan ook nog succes had. Nou, dat blijkt wel. Blue Ridge Rangers. Zo, so, John Fogerty en Jambalaya on the Bayou. En volgende week hebben we weer een andere uitvoering van datzelfde nummer. Ja, dan hebben we nog natuurlijk op het liggen van... Wat draaien we nu?
1: Artiest van de week.
0: 9 to 5, daar is hij eindelijk. De nummer 1 hit in Amerika en bij ons een top 10 hit voor Dolly Parton. Het is de titelsong van de gelijknamige film uit 1981. Hoewel het een vrouwelijk nummer is, bezit het door haar zelf geschreven nummer een scherpe tekst. Het kaart de ongelijkheid op de werkvloer aan, mede het seksisme en de onderbetaling van de vrouwelijke werknemers. Nou, ga er maar aan staan. 9 to 5.

0: Bij ons een top 10 succes in Amerika was dat weer 2 weken lang de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 voor Dolly Parton's hit genaamd 9 to 5.
1: We say it with music. Music.
0: Ja, ik kwam weer een leuke dubbelganger tegen. Ja, we gaan terug naar 1939. Vera Lynn neemt namelijk op 28 december 1939 het nummer op, genaamd We'll Meet Again. Vera Lynn wordt hierbij begeleid door Arthur Young op orgel. We'll Meet Again, een nummer geschreven door Ross Parker en Hughie Charles, wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog vaak naar voren gebracht door Vera Lynn bij de Britse troepen. En dan wel natuurlijk die troepen die aan het front aanwezig zijn. Als zij dan We'll Meet Again zingt, kan menig soldaat zijn emoties niet bedwang houden. Oorspronkelijk dus een nummer uit 1939, maar ook een albumtrack voor de Amerikaanse groep The Byrds, die in 1965 het nummer vertolkte op een album genaamd Mr. Tambourine Man. En we beginnen met die uitvoering van The Byrds.

0: Nou, morgen zou de zon ook weer schijnen natuurlijk. Dus een sunny day sowieso. We draaiden een twee nummers achter één met dezelfde titel. We begonnen met die van The Birds, We'll Meet Again. Uit 1965 van het album Mr. Tambourine Man. Dat is ook al mooi auto's. Maar deze was helemaal oud. 1939, Vera Lynn en We'll Meet Again. Jazeker. Voor de broodnodige variatie, zullen we maar zeggen.
1: Harry Ebbema.
2: Country Ranch.
0: En Harry heeft ook de broodnodige variatie aan de vrijdag weer. Jawel, tussen 7 en 9 uur doet hij weer zijn programma The Country Ranch. En ik vertel dan altijd even wat hij onder andere in zijn programma stopt. Hij zegt ook, het is het begin van een even maand. Dus alleen artiesten uit de Benelux. En daar heeft hij wel eens voor gecommuniceerd in zijn special. De formatie The Major Dundee. En in de blokjes ontstopt hij die ook altijd voor raar geeft. Stopt hij dit keer Laura Lynn. The Alabama Country Boys en Grant and Forsyth. En in die andere rubriek wordt de band dubbelganger in de laatste en vergelijk zit het nummer Coat of Many Colors. Dat was een uitvoering van Audrey Lee en Chalai. En dan de veelkleurjas van Dick van Antena. Hij heeft zijn naam vergeten, maar die hoort er wel bij. Jazeker. Met de groeten van Hardy natuurlijk. Luister de aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur naar zijn programma The Country Ranch. Nou, ik heb ook iets van country. We hebben natuurlijk Dolly Parton als artiest van de week. En ik ga nu iets draaien dat samen doet met Kenny Rogers. Barry, Robin en Maurice Gibb schreven het nummer Islands in the Stream in eerste instantie in het R&B-stijl voor artiesten zoals Diana Ross of Marvin Gaye. Uiteindelijk werd het nummer herschreven tot het voor ons bekende duet uitgevoerd door Kenny Rogers samen met Dolly Parton. De chemie tussen beiden was het zijns legendarisch, al is de relatie altijd puur vriendschappelijk gebleven. Ja, waar hebben we hem liggen? Aan deze kant, ja, Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream.

0: Een van de vele duetten voor Dolly Parton, dit keer met Kenny Rogers. En in Amerika was het...
1: It's number one, it's number one.
2: Hot 100.
0: Ja, en van Islands in the Stream hebben we nog wat liggen van Kenny Rogers. Ja, componist Mickey Newbury. Hij overlijdt op 28 september 2002 thuis in zijn huis in Springfield in Oregon. Aan de gevolgen van long emphysema. Newbury is onder meer de schrijver van het nummer Just Dropped In van Kenny Rogers. Daar is hij dus weer. En de First Edition. Maar ook schreef hij de hit Funny Familiar Forgotten Feelings van Tom Jones. En She Woke Up to Say Goodbye van Jerry Lee Lewis. En ook het nummer American Trilogy van Elvis Presley. Dat is Mickey Newbury, hij was 62 jaar, natuurlijk veel te jong. En het einde is nog heel even van Kenny Rogers en de First Edition. Just Dropped In.

0: Op 10 hits in 1969 voor Kenny Rogers on the first edition. Just dropped in to see what condition my condition was in.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
3: De artiest van de week.
0: When I Get Where I'm Going, dat is een ballad van Brad Paisley's. Samen met de harmonieuze zoon van Dolly Parton. Het nummer is destijds uitgebracht op het album van vernoemde Brad Paisley, getiteld Time Well Wasted. Maar heeft een diepgewortelde thema als vrede, het hiernamaals en het vinden van troost na het verlies van geliefde. When I Get Where I'm Going.
4: When I get where I'm going, on the far side of the sky, the first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly.

0: Brad Paisley en Dolly Parton, When I Get Where I'm Going uit 2006. Het album Time Well Wasted.
1: Freddy Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: DJ Dewey Phillips, hij overlijdt op 28 september 1968. Hij is de allereerste DJ die een plaatje van Elvis Presley op de radio draait. Na het uitbrengen van That's Alright gaat een nerveuze Elvis Presley naar radiostation WHBQ, waar vernoemde Dewey Phillips werkt. En vertelt dan in het radioprogramma Red Hot and Blue aan de DJ dat hij niet weet hoe hij een interview moet geven. Dewey Phillips geeft dan als antwoord: Just don't say nothing, dirty son. Dewey Phillips staat erom bekend dat hij vaak nieuw en onbekend werk draait. Nou, wij draaien dan dat bekende en onbekende werk, maar dat is ook weer bekend en onbekend. That's alright.

0: Elvis Presley, that's alright.
1: De artiest van de week.
0: En we gaan eruit met een nummer van Dolly Parton. En ja, misschien wel het meest iconische nummer uit de muziekgeschiedenis, getiteld I Will Always Love You. Het nummer bereikt in ons land nummer 2 notering in uitvoering van deze Dolly Parton in de Nederlandse top 40. Hoewel veel mensen het nummer kennen in uitvoering van Whitney Houston uit 1992, kent het origineel van Dolly Parton een hele andere intieme achtergrond. Dolly schreef het nummer niet als een romantische liefdesbreuk, maar als een zakelijk maar ook vriendschappelijk afscheid van haar mentor en muzikale partner Porter Wagoner. Toen ze besloot om na 7 jaar dat het tijd was weer op solo te gaan. En daarom weigerde trouwens deze Wagoner haar te laten gaan. Om hem te overtuigen van haar dankbaarheid en noodzaak om verder te groeien, schreef ze dit nummer voor hem. Nadat ze dit nummer voor hem had gezongen, stemde hij erin toe, maar wel in tranen. En om haar vreedzaam te laten gaan. Nou, wat een verhaal. I will always love you.

0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wolonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
5: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Marum is dit weekend een 26-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen betrapen op het rieden waar een ongeldig verklaren rietbewijs. Tijdens een controle op de A-Zoan die blieken dat zijn rietbewijs ongeldig wie. De man kreeg een procesverbaal en ook een waskorging. Als er nog eens betrapen wordt, kan zijn auto in beslag genomen worden. Waar kan ik parkeren? Is er een garderobe? Hebben ze ook een pauze? Een joentje naar je theater? Komt nog wel eens mij wat uitdagings en vragen. Maar voor mensen die het net goed Shen of Jerry kennen, komt een theaterjoen mij heel wat meer uitdagings. Om haar te meten te komen, wie er dit weekend in Dokkum een speciale vaststelling van haar organiseren van het stik De Zonnekoning. En dat klinkt dan sa.
2: Ik zal ook meteen even mijn andere stem opzetten, want hij praat namelijk niet zoals ik praat, maar hij praat sa. Ik ben Piotr.
3: Als Julius binnenkomt, zegt Julius, kom binnen. Hij steekt zijn handen wijd in de lucht voor jullie applaus. Hè? Want hij is een beetje een mannetje die wil applausen. Dan beschrijf ik dat gewoon. Ik zeg gewoon, hij steekt zijn handen opzij. Theater is gewoon prachtig. En dan denk ik, daar moet iedereen van kunnen genieten, toch? Ook mensen die het niet zo goed kunnen zien. Waarom zouden die niet van theater mogen genieten? Dus ik faciliteer dat. Hoe mooi is dat? Ik heb gewoon de mooiste baan van de hele wereld.
1: Doe jij dus de Blinde Talk Hilbert Geerling. Autobedrijf Boersma in Walterswold had al een sneeuw het 50-jarig jubileum viert. Het familiebedrijf begon in een oude pleats onder Fawai en groeide uit naar een autobedrijf met zowel workplaats, showroom en ek bergingsactiviteiten. Pieter en Geertje Boersma die lijnen de basis van het bedrijf. Het
4: was net makkelijk, maar die sprong hebben we weg en de wafelen zijn het wordt niks, maar het resultaat is er.
1: Tjentwurdig stiet zo'n Kees onder het roer. En

0: De generatie helpt om mij en wil het bedrijf letter graag overnemen.
1: We dat misschien al. Vroeger luisterde mijn mem al, wie we als, ja, als band wie er nauw bij betrokken. En mijn ouders zijn er nog nauw bij betrokken. En ook komen ze jeugd en die ben er ook nauw bij betrokken. En dat is gewoon fantastisch mooi dat we misschien al een dwang kennen.
2: We staan er altijd van. We zijn er altijd van. Zowel zakelijk als privé.
0: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-44-12-02. Ik wens Gio een tige noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
3: Vademierskip, RTV NOF.

0: Ah, goeie. Reizieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëren van A tot Z voor jou regelen.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevechten in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van een voormalig regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevechten in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van een voormalig regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katerina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 0415 44 1202.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen.